0: ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.
2: Some people never really leave. They just find another place to live. Inside your heart.

quiet rain. I hope it speaks my name with grace.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog, met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog, met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren, voor de midterms. Koning Willem-Alexander houdt vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is. Na het uitzenden van een geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er, bij Odido zijn zo'n 120 tips binnengekomen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en Polen beschouwde

0: nu als een doelgerichte escalatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Onderzoek toont aan dat 42% van de schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren, voor de midterms. Koning Willem-Alexander houdt vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De formatie met de vele hits of niets als deze. Van de George Baker Selection. Met Sing a Song of Love. Hier is Mick samen met de heer Katie. Of dame Katie. Mick en Katie Kusuja. Nou, ik moet het wel goed zeggen. De heer Mick en mevrouw Katie. Oftewel Freedom.

0: Dat is wel een kort plaatje, maar wel leuk of niet? Soms deze van Freedom. Met Mac en Kate Kazoen, de gouden oude show heerlijk vanuit Studio 2. Met koffie en een glaasje water erbij. Even lekker meezingen, dames en heren. Of niet soms? Deze mooie. Van Imca Marina met de Viva España.
1: Na die mooie.

Je kan zeggen wat je wil, maar wat een dikke hit was dat toentertijd in de jaren 70 van Imca Marina. Van Vino Vino, hè, dat was die andere grote hit. Maar dit was de allergrootste volgens mij, het E Viva. De E Viva España. De muziek is kriskast door elkaar heen. En dat is het motto van het programma De Gouden Oude Show. De mensen van Fantasy. Best of My Love, weten we dat nog met samen met toen de tijd met die emotion, maar dit was ook een goede, dit is een goede, zing eens zo.

0: vind het nog steeds een hele mooie, moet ik zeggen. Deze van Neuris, Wind and Fire. Doen we de luidsprekers altijd iets harder. Dit was natuurlijk Sing a Song.
1: Gezellig. Even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier. Hier.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.
3: 1972.

Dat was inderdaad het jingeltje wat erg bij hoorde van de LBS, de Dream Express. Oftewel Lucas, Bianca en Stella. Hier zijn ze nog een keertje in de show. Dikke hit toen de tijd bij de zeezenders Miami Go en Delmare. En Caroline, LBS.

is toch heerlijk om deze platen te kunnen draaien in het programma of niet soms. En iedereen herkent hem. Maar je hoort hem niet zo vaak meer, moet ik zeggen. En daar is natuurlijk die gouden oude show voor. Om dat lekker voort te laten leven met die heerlijke plaatjes van toen. Het is ook zo'n mooie. Hier zijn de Hollies.

0: Het loopt weer een beetje tegen het einde van de eerste gedeelte van De Joden was er een van de Hollies met Carrie Anne.
1: 1967.
0: De mensen van Staying Alive, hè, dat was ook zo'n groot hit. Dit is ook een mooie, de Bee Gees.

een korte, maar wel een hele mooie, of niet soms, van de Bee Gees met de Massachusetts. Dit is de laatste, de eerste gedeelte. Op de Franse tour met Dave, met Danse en Maintenant.

was dan de laatste in het eerste gedeelte. Wel een mooie plaat of niet, soms deze van Dave met Don't Say a Man. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaringen aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knoopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen... waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden... met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Met de Four Tops en Standing in the Shadows of Love. Hier zijn de Dixie Cups.

gouden oude hits uit het jaar 1964. Wat een tijd geleden alweer. The Chapel of Love. Dat was een opname van de Dixie Taps. Heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En dat is het motto van de gouden oude show. Zonder een bepaald thema of een motto. Hè. Dat is het leukste van allemaal. Hier is Nick McKenzie.

0: Een heerlijk muziekje met de saxofoon erbij. Met One is One van Nick McKenzie.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade.
0: Inderdaad, de Schlagerparade hier in die gouden oude show uit Studio 2. Met Freddy Breck kennen we deze nog uit de jaren 70 met Überall auf der Welt.

0: is toch geweldig, die Duitse muziek die we gewoon laten horen in de Gouden Oude. Zo'n leuke plaat of niet soms. Ah, Freddy Breck van de Rote Rozen, weet u die nog? Die was die andere knaller uit 1973, Überallach der Welt. Dat was er eentje van de Freddy Breck.
1: De Evergreens, de hits die iedereen meezingt.
2: Johan de Graaf in de Gouden Oude Show.

wat onbekende nummer, of niet? Zoals deze van ABBA met Nina de Pretty Belinda. Wat leuk toch, of niet? Soms, ja. Zo af en toe hoor je van die gouden oude leuke hits. Dit is ook zo'n mooie. Hier is de Wietse.

uitstekende single of niet soms deze van Wietse met Where Have You Been. De Gouden Oude Show, tweede gedeelte. Het hele leuke van Don kwam ik ook tegen in het grote hitarchief. Ik dacht, ach, dat is toch een hele leuke plaat of niet soms. Stepping Out.

mooie van Don met Tony Orlando. Yellow Ribbon Round. Die, dit was die andere. I'm stepping out, I'm gonna boogie tonight. Tijd voor de zeezenders van toen. Hier is een lieveling van Mi Amigo.

0: Charles Lieverley.
1: Was een lieveling op meer Mico Internationaal, 26 februari van het jaar 1977. Ik heb het over Long Tour Unie en de Zekers met de Ballerina.

0: lieveling toen de tijd op meer Migo Internationaal met Longtour in de Zegers met Ballerina.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

0: leuk om deze nog eens te beluisteren in de show, of niet? Deze van Egbert Douwe. Met Kom, kom uit de wedstrijd, mijn liefste.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf.

wat is er leuk of niet, zoals deze van Leo Unger met Run to the Sunshine. 1924, dames en heren, deze plaat. Knolt er even lekker in die gouden oude show. Hier is Wally Tars met It Ain't No Use.

0: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
1: Want je kent ze allemaal.
0: En nooit weer vergeet.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: 1974.

toch een hele mooie, of niet zo'n deze van de Belgische formatie Octopus met I'm so in love with you. Wereldberoemd gemaakt inderdaad, toen de tijd door Radio Miamico Internationaal, de formatie Octopus. Ook wereldberoemd van de station call van Radio Caroline. Hier zijn de Fortunes.

blijft toch mooie tijdloze muziek waar, of niet? Deze van de Four Tunes. The Seasons in the Sun. Really Days Come Feeling Again was ook zo'n leuke plaat natuurlijk. Ja, die mooiste was uit 1964. Maar ja, ik ben niet geheel onpartijdig in dat soort dingen natuurlijk. Ik ben een enorme fan van de zeezenders van toen. Was dat toch wel de mooiste van de Four Tunes. Maar goed, we draaien ook andere gezellige muziekjes, zoals deze uit 1976.

Dat is toch leuk of niet om zo tegen het einde van de show met Ferrari met Sweet Sweet Love. Terug weer naar de jaren 60. Kennen we deze nog? Hier is Mary Hopkin.

Dat was een hele leuke. Dat was alweer de laatste in de show. Eentje van Jack Dursey en me en Bobby McGee. Het zit er weer op. De gouden oude show voor deze keer. Ik zeg dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: al vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost en zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En dankjewel Johan Graaf voor de afgelopen 2 uur. Johan is terug morgenochtend om 10 uur. En ik kreeg gisteren een mailtje wat ik pas vanmorgen zag. Schande, schande, maar goed, sorry. En dat is van Aafke uit Dokkum. En ze schrijft: hallo Dick, fijn dat je er weer bent. Luister altijd naar je programma tussen 12 en 2 en zondagavond tussen 9 en 10. Vind het ook heel mooi dat je tussendoor veel Nederlandse muziek draait. En veel nummers van vroeger, net zoals Dickie altijd draait. Graag zou ik het nummer Un Canta a Galicia van Julio Iglesias willen horen als dat kan. Alvast bedankt. Hartelijke groeten van Aafke uit Dokkum.

Julio Iglesias voor Aafke Postma in Dokkum. En ik hoor nog wel hoe je luistert of via online of via de middengolf.

Jermaine Jackson, Do What You Do. En een hele goede middag voor alle luisteraars, of via online, of via Middengolf, of via DAB+. En ook Aafke Postma, Atze Offringa, Henk de Boer, Daniel van Dalen en Oudje Zuidema.

Gerard Cox met een nummer natuurlijk van, hoe heet ook weer, in ieder geval dit was 1948 en Annelies bracht net lekkere pannenkoeken. Dankjewel Annelies en iedereen smakelijk eten.

Avalon, het nummer van Roxy Music. En dat was de reden dat ik een cd-speler kocht. Want ik hoorde dat nummer ergens in een radiozaak. En het klonk fantastisch vanaf de cd. En dat was mijn overgang van de LP naar de cd. En inmiddels ben ik teruggekeerd naar de LP. U kunt reageren op dit programma via studio@radioemmeloord.nl.

De Spotniks met Galloping, Galloping Guitars. En binnenkort bestaat Radio Emmelo 10 jaar. En we gaan het een beetje vieren op zaterdag 5 september. Aanstaande tussen 1 en 5. En het is allemaal in buurthuis Espelervaart, Atlantische straat 18. De toegang is gratis en de koffie is gratis. En dan kunt u andere presentatoren ontmoeten of gewoon gezellig met mensen van Radio Emmelo praten. Dat is dus zaterdag 5 september tussen 1 en 5 in buurthuis Espelervaart, Atlantische straat 18 in Emmeloord.

Ja, de Rolling Stones hadden met dit nummer zo kunnen optreden op het Schokken Blues Festival afgelopen zondag. Little Red Rooster. Prachtige nummers hadden ze vooral in het begin van hun bestaan, zeg maar. En hier is Toto.

Ja, de zangeres zonder naam met een heel populair lied, Mexico. En ik kreeg nog een berichtje van Aafke. Bedankt, staat erboven. Dick, bedankt voor het draaien van het plaatje. Heb een prachtig geluid van Radio Emmeloord via DAB online op mijn computer geïnstalleerd door mijn oudste dochter. Dus extra genieten van de mooie muziek. Van AHA tot ZZ en de Maskers. Groetjes van Aafke.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, Gene Pitney met 24 Hours from Tulsa. En Gene Pitney was niet alleen een zanger, maar ook een schrijver van vele liedjes. Onder andere van Hello Mary Lou, waar wij het eerste uur mee begonnen. En veel anderen. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, René Vroeger, de zoon van Bolle Jan. En afgelopen zondag bij het Soccer Blues Festival speelden ze ook een nummer van QB, Windows of My Eyes. En dat draai ik nu speciaal voor Jannes Punter. MUZIEK

Kid Creole met Annie. I'm not your daddy. Ja, dat kan gewoon. En hier is Dwayne Eddy. Ik vind hem een fantastische gitarist. En hij had allemaal nummers die later begintunes werden van diverse radioprogramma's. Hier is hij weer met Dance with the Guitar Man.

heb ik altijd een bijzonder plaatje gevonden en ook altijd een bijzondere videoclip. Togen Prokopets met Dof. Ik heb verder nooit meer iets van ze vernomen. En hier heb ik een nummer en ook dit nummer draai ik speciaal voor Jannes Punter.

Paul Anka, een steel guitar en een glas of wine. Ik moet eens wat meer draaien van Paul Anka, want ik heb weer prachtige nummers van hem. En gisteravond kon hij voor het eerst sinds lange tijd weer luisteren naar een oude bekende. En dat was meneer Romein. Loek Romein. En die presenteerde vroeger altijd de top 40 bij Radio Emmeloord. Later werd dat Peter de Wit. Maar Loek Romein die draait eigenlijk voor Radio 202. En dat prikken we elke maandagavond door. Tussen 8 en 10 of 8 en 11. Dus elke maandagavond om 8 uur Loek Romein met een oude top 40.

Nick en Simon, een nieuwe dag. En straks om 2 uur kunt u luisteren naar een aflevering van Ron O'Quinn met Rewind Ron. Ron O'Quinn is nu elke week weer op zondag en op dinsdag tussen 2 en 4.

Ja, de Seekers met World of Our Own. Lijkt wel een beetje op Radio Emmeloord. Dit was het dan weer. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige en zonnige dag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: Well, the four seasonings, spring, summer, winter, rosemary. Oh, what a night.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Borkumbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor een gezellige avond.
3: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: and Good Morning, Starshine.
1: Dit is Radio Emmeloord. Van 7 tot 7 op 747.
2: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek.
3: Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed.
2: Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Sanders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Sanders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: my old friend Roy Orbison and Oh Pretty Woman. If you grew up in the 60s, the 70s, or the 80s, this is the music you grew up with.
1: Wonderful Radio and the Lord.
2: La-da-di-da-di-da-di-da.
3: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Aro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live-programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Aro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
4: 192.

0: around who thought that he was not the ideal man. That was Neil Young. But David Crosby of Crosby, Stills, Nash & Young said, I don't ever want to play with him again. So it just became Crosby, Stills, and Nash after that. My name is Ron O'Quinn, and I thank you so much for letting me be myself again.
1: Rock Hard groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rock Hard aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockhard.nl.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Willem Keekstra presenteert de Classic Gold Top 15. Top 15. Mooier als geen ander.
2: Nummer 15.

0: Soul Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Nummer 15, The Chiffons met He's So Fine. Nummer 14, Olivia Newton-John en The Electric Light Orchestra met Xanadu. Nummer 13, The Seekers met A World of Our Own. Nummer 12, Sting met An Englishman in New York. En op nummer 11, The Partridge Family met
2: nummer 10.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met The Cranberries en Ode to My Family. Nummer 9, Mea met All About the Money. Nummer 8, Mark Cohn met Walking in Memphis. Nummer 7, Barbara Streisand en Barry Gibb met Guilty. En zojuist op nummer 6, Bruce Springsteen.
2: Nummer 5.
3: Special lady.
4: You'll be singing first time or second?
5: No, Harry, I'm singing second, man.
3: And a very exciting girl.
4: I'll bring that bass out, man.
6: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
3: You gotta be a special lady.
4: Let's get down on some hunger. Come on.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, Whitney Houston en Enrique Iglesias met Could I Have This Kiss Forever? Nummer 4, Aphrodite's Child met It's 5 O'Clock. Nummer 3, Joe Cocker en Jennifer Warnes met Up Where We Belong. Nummer 2, Chicago met You're the Inspiration.
2: Nummer

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

ergens op de wereld absoluut wel ergens lente zal zijn. Want dit is toch echt wel een lenteliedje. Agda en de Munnik en het is altijd stil aan de overkant. Ondertussen de lekkere nootjes die tinkelen op de radio. De nieuwe single van Davina Michelle en Pinky Swear op Radio M.

0: Hij is vrolijk, maar toch ook ingetogen. De nieuwe plaat van Davina Michelle. Wij gaan hem lekker voor je blijven draaien hoor, de komende tijd. Want die past hier zeker thuis. De nieuwe single Pinky Swear.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

0: turn to dust.
1: Ooit was er een muzikant in Londen, Dan Smith heette die. Die maakte leuke muziek en op een gegeven moment, toen ging hij zijn beste vrienden erbij uitnodigen om mee te doen. En sindsdien is het een feit, Best Still. En een van de grote gezamenlijke hits, Things We Lost in the Fire.

Het klinkt net zo mysterieus als de cultuur van de Maya's en de Inca's. En daar ging het een klein beetje over. Peru, zo heette de plaat. Niet de eerste, de beste muzikanten. Of Fireboy, die Mel en Ed Sheeran samen hadden ze er een hit mee. Een jaartje of 4 geleden alweer.

ogen een klein beetje sluit, dan zie je in gedachten de Californische kust. Want daar komt dit rechtstreeks vandaan. De muziek van Crosby, Stills en Nash. En Just a Song Before I Go.

Zo'n beetje bladerend door de cd's en de plaatjes die hier liggen van de artiesten in het programma, lijkt het toch wel een klein beetje afscheid nemen van de zomer, zo zag je het aan hoor. Beyoncé was

0: enige plaats waar je tegenwoordig nog met zo'n tekst kunt aankomen, dat is Ongehoord Nederland. Maar die gaan het ook niet zo lang meer halen, denk ik. De plaats van Eddie Hodges, vandaag 1962 in de schijnwerpers. Want dit was toch wel de vergeten plaat van deze week. Girls, girls, girls, they made to love.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: niet nooit alleen.
1: En het staat een ieder vrij om een arm rond de zangeres te slaan. Sanne was dat met Miss Montreal. En

Uit het noordoosten van Engeland komt Sting. En uit het zuidelijke deel Southampton komt de man die je ook hoorde, Craig David. Zij wisten elkaar te vinden. En dat met The Rise and Fall.

En zo gingen we heerlijk weer eens terug hier op Radio Emmeloord naar die prachtige zomer van 1979. Die zomer was er voor jou en voor Shalamar met The Second Time Around, scoorde zijn grote hit die we zelfs in 2026 nog met genoegen kunnen.

Sinds 2,5 jaar is hij niet meer weg te slaan uit onder andere de Nederlandse hitlijst. En bovendien is hij sinds een jaartje of 4 samen met Coover. En dat is een professionele Instagrammer. Dat is zijn meisje met wie hij getrouwd is. En dat is wel een heel bijzondere Instagrampagina die zij erop nahoudt. Maar we hebben het over zijn muziek en die mag er zijn. Zijn nieuwe single van deze Alex Warren.

The Bad Daylight. Misschien moet je je zonnebril na 6 maanden eens een keer afzetten. Wat, 6 maanden? Maak er maar veel langer van. Gabriel Rios, die had deze hit met Broad Daylight.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Welkom bij het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. We zitten in de maand september in de afdeling speciale thema-uitzendingen. En dit keer is het thema Bob Dylan. Onder mij hoort u van het album Nashville Skyline, het instrumentale nummer Nashville Skyline Rag. Bob Dylan, er zijn geen superlatieven te vinden om de betekenis van deze man voor de muziek te bedenken. Daarom slechts één ding wat ik maar daaruit ga lichten en dat is deze. In 2016 ontving hij de Nobelprijs voor de poëzie, voor de literatuur. En die verspreking naar poëzie, ja, dat komt omdat de Nobelcommissie zei van ja, zijn liederen zijn pure poëzie. Daar, de rest laat ik maar aan het Nobelcomité over. We gaan beginnen met de grootste hit van Bob Dylan in Nederland, Like a Rolling Stone.

Like a Rolling Stone, dat was Bob Dylan. En u gaat het komende uur heel veel Bob Dylan horen, maar ook nummers van Bob Dylan die gecoverd zijn. Want misschien nog wel meer dan alleen zijn eigen nummers, zijn ook heel veel nummers door hem geschreven, gecoverd of door andere andere manieren ingezet voor hun carrière. En hoewel het programma 1960 tot 1975 bevat, zit er bijvoorbeeld ook een nummer tussen wat door Adele werd gezongen. To Make You Feel My Love, waarmee ze in Nederland doorbrak. Ook dat is een compositie van Bob Dylan. Nu van de LP John Wesley Harding, I'll Be Your Baby Tonight.

Dylan was bijna een hoofdleverancier voor mooie nummers van de band The Birds met Roger McQueen. Natuurlijk vooral bekend van het nummer Turn, Turn, Turn, ook My Back Pages, ook een compositie trouwens van Bob Dylan. Maar dit was oorspronkelijk uitgebracht door Bob op het album Another Side Of uit 1964, maar deze uitvoering van The Birds is ook prachtig. Maar even een nummer van de meester zelf, Subterranean Homesick Blues.

met deze Bob Dylan-compositie was de eerste hit van Stevie Wonder in Nederland geboren. Blowin' in the Wind. En hij kwam meteen tot de 9e plaats in de Veronica Top 40. Het hele levensverhaal van Bob Dylan vertellen in dit programma, dat zou A. te veel woorden kosten, B. te veel tijd en C. veel te weinig ruimte geven aan de muziek van Bob. Dus dat gaan we allemaal niet doen. Er is een prachtige Wikipedia-pagina in het Nederlands over de hele geschiedenis van Bob Dylan. En daar kunt u alles rustig nalezen. Een klein stukje van die geschiedenis toch dan even. Want Bob onderbrak zijn studie, gaf hem eigenlijk op begin jaren 60 om te zingen aan het ziekbed van Woody Guthrie, een van zijn idolen. Woody zou uiteindelijk in 1967 overlijden. Hij maakte in 1962 een liedje voor hem, Song to Woody, en het stond op zijn eerste LP.

Amsterdamse band The Hunters. Ze zouden een groot hit hebben met het nummer Russian Spy and I. Maar ze begonnen hun carrière in 1965 met hun eerste single. En de A-kant daarvan was Mr. Tambourine Man. Het werd zelfs een top 40 notering, maar wel gedeeld met de Birds. Want in die tijd werd er nog op titel en niet op band gescoord. En een grote kans is dat die hit voor de Hunters vooral steunde op het geluid van de Birds. De B-kant van die single was ook een Bob Dylan creatie, It Ain't Me Babe. En nog even in Nederland te blijven, wel weer een nummer van de meester zelf van Bob Dylan, maar ook destijds nog vertaald voor Boudewijn de Groot. Er komen andere tijden. Het originele is natuurlijk The Times They Are A-Changin'.

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

ook weer een creatie van Bob Dylan. Uitgevoerd door Manfred Mann, de Mighty Quinn. En een groot hit van ze. 9 februari 1963. Een straalbezopen tabaksplanter uit Maryland, William Devereaux St. Singer, loopt in een hotel binnen in Baltimore en mishandelt daar diverse personeelsleden. Onder andere ook Hattie Carroll, een 51-jarige moeder van 11 kinderen. Zij wordt zo erg mishandeld dat ze eraan overlijdt. En Bob Dylan, begin jaren 60 ook zeer actief in de burgerrechtenbeweging en onder andere zingend bij de I Have a Dream toespraak van Martin Luther King, maakt daar een protestzong over. Want het vervolg op die moord is werkelijk verschrikkelijk walgelijk. Luistert u naar The Lonesome Death of Hattie Carroll.

It's All Over Now, Baby Blue. Ook weer een creatie van Bob Dylan, uiteraard. Want je hoort alleen maar nummers van Bob Dylan in dit programma. Maar nu uitgevoerd door de formatie Dam. Ook weer bekend van vele andere grote hits uit de jaren 60. De meester zelf aan het woord. Uit 1969, een nummer 16 notering in Nederland. I Threw It All Away.

Joan Baez, een zeer belangrijke vrouw in het leven van Bob Dylan. En zij maakte een LP met allemaal liedjes van Bob Dylan. Een dubbel LP zelfs, Any Day Now. Je hoorde Love Minus Zero No Limit. Een nummer oorspronkelijk in 1965 uitgebracht door Bob zelf op het album Bringing It All Back Home. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze speciale uitzending in de septemberserie over Bob Dylan. En dat allemaal ter gelegenheid van het 17-jarig bestaan van dit programma, het Muziekmuseum. Wilt u reageren op dit programma, stuurt u het mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat die heel bekend is geworden van The Birds, maar ook weer origineel van Bob Dylan. En we draaien het origineel, Mr. Tambourine Man. Graag tot volgende week met de volgende thema-uitzending van dit jaar.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Weet je

0: kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ben vast.
2: Zon, wind, sneeuw of regen.
3: Met Johan de Graaf op je radio.
2: Kun je er altijd tegen.

0: de luisteraars allemaal weer een hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. De hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70, 80. Mooie plaat om mee te beginnen. De Supremes met Baby Love. De Gouden Oude Show met de muziekjes van toen. Toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd daar maar bij. Verderop in het programma aandacht voor een oude lieveling, een sureshot, een trein te schrijven, een alarmschijf, een hit maken. We moeten nog even kijken wat het gaat worden. Maar dat komt zeker vast en goed. Ik heb alles weer klaarstaan, heerlijke singeltjes, mooie LP's heb ik klaar liggen hier in de studio. En we gaan ze allemaal wat draaien, dames en heren. Tenminste, dat hoop ik, maar meestal is dat weer veel te veel. Dus dan kom ik er weer niet naartoe. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. Dan blijft dat gewoon liggen voor de volgende uitzending. Baby Love van de Supremes was de eerste grammofoonplaat. En als iedereen er klaar voor is, dan gaan we beginnen in de show.
1: 1967.
0: En dat is een mooie 1967. Hier is Andy Williams.

Dat was toen de tijd de herkenningstune van het programma Kletskop op de woensdagochtend bij Radio Veronica met Annette van Tricht. The Music to What the Girls Buy van Andy Williams. Oh, dit is een mooie, dit is een mooie, The Flirtations.

daar is toch niks mis mee in deze geweldige single of niet soms. In deze van de Flirtations met Nothing, Nothing by the Heartache. De gouden oude show met kriskras door elkaar heen. De mooiste muziekjes van toen. We gaan naar 1978. Ik heb hem, laatst kwam ik hem tegen in een kringloopwinkel. Zo'n singeltje heb ik gekocht gelijk voor 70 cent voor in de jukebox hier in het grote gouden oude complex. Altijd leuk natuurlijk. Hier is de Brickhouse.

0: was er een keer uit het jaar 1978. Een mooie plaat van de Commodores met de Brick House.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show hoor je
2: de nostalgische hits van toen
1: op de radio van nu.
3: Hey, ken je deze nog?
4: 1968.

1968 was dat van de Honeybus met I Can't Let Maggie Go. Dit is echt zo'n lekkere zomerse plaat, of niet, dames en heren, hier in die gouden oude show. En als je hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. En dit is er eentje van Shake.

geweldige single of niet soms deze van Paul McCartney. Samen met The Wings met Deliver Your Children. Tijd voor een alarmschijf van Radio Veronica. 19 september 1970, de alarmschijf.

Dat was de alarmschijf op 19 september van het jaar 1970. De alarmschijf bij Radio Veronica toen de tijd. Met de Les Humphrey Singers. Met To My Father's House. Heerlijke muziek zo in het eerste gedeelte van het programma. Met George Baker's

De formatie met de vele hits of niet soms deze. Van de George Baker Selection. Met Sing a Song of Love. Hier is Mick samen met de heer Katie. Of dame Katie. Mick en Katie Kusuja. Nou, ik moet het wel goed zeggen. De heer Mick en mevrouw Katie. Oftewel Freedom.

is weer een kort plaatje, maar wel leuk of niet? Soms deze van Freedom. Met Mac en Kate Kazoen, de gouden oude show heerlijk vanuit Studio 2. Met koffie en een glaasje water erbij. Even lekker meezingen, dames en heren. Of niet soms? Deze mooie. Van Imca Marina met de Vira España.

Je kan zeggen wat je wil, maar wat een dikke hit was dat toen de tijd in de jaren 70 van Imca Marina. Van Vino Vino, hè, dat was die andere grote hit. Maar dit was de allergrootste volgens mij, het Eviva. De Eviva in Spanje. De muziek is kriskras door elkaar heen. En dat is het motto van het programma De Gouden Oude Show. De mensen van Fantasy. The Best of My Love. Weten we dat nog met, samen met toen de tijd met die Emotion. Maar dit was ook een goede.

0: Ik vind het nog steeds een hele mooie, moet ik zeggen. Deze van Deuris, Wind and Fire. Doen de luidsprekers altijd iets harder. Dit was natuurlijk Sing a Song.
1: Gezellig. Even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier. Hier.
1: Bij Johan de Graaf. In de Gouwe Ouwe Show.
3: 1972.

Dat was inderdaad het jingeltje wat erbij hoorde van de LBS, de Dream Express. Oftewel Lucas, Bianca en Stella. Hier zijn ze nog een keertje in de show. Dikke hit toen de tijd bij de zeezenders Miami Go en Delmare. En Caroline, LBS, LBS.

is het toch heerlijk om deze platen te kunnen draaien in het programma of niet soms. En iedereen herkent hem. Maar je hoort hem niet zo vaak meer, moet ik zeggen. En daar is natuurlijk die gouden oude show voor. Om dat lekker voort te laten leven met die heerlijke plaatjes van toen. Het is ook zo'n mooie. Hier zijn de Hollies.

0: Het loopt weer een beetje tegen het einde van de eerste gedeelte van De Joden. Was er een van de Hollies met Carrie.
1: 1967.
0: De mensen van Staying Alive, hè, dat was ook zo'n groot hit. Dit is ook een mooie, de Beatles.

korte, maar wel een hele mooie, of niet soms, van de Bee Gees met de Massachusetts. Dit is de laatste, de eerste gedeelte. Al op de Franse tour met Dave, met Danse en Maintenant.

was dan de laatste in het eerste gedeelte. Wel een mooie plaat, of niet? Zoals deze van Dave met Don't Say a Man to Know. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Ouwe Show.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beatty vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Met de Four Tops en Standing in the Shadows of Love. Hier zijn de Dixie Cups.

De gouden oude hits uit het jaar 1964. Wat een tijd geleden alweer. The Chapel of Love. Dat was een opname van de Dixie Taps. Heerlijke muziek. Zo'n uit de jaren 60, 70 en 80. En dat is het motto van de gouden oude show. Zonder een bepaald thema of een motto. Hè. Dat is het leukste van allemaal. Hier is Nick McKenzie.

0: een heerlijk muziekje met de saxofoon erbij. Met One is One van Nick McKenzie.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade.
0: Inderdaad, de Schlagerparade hier in die gouden oude show uit Studio 2. Met Freddy Breck kennen we deze nog uit de jaren 70 met Überall auf der Welt.

0: toch geweldig, die Duitse muziek die we gewoon laten horen in de Gouden Oude. Zo'n leuke plaat of niet soms? Ah, Freddy Breck van de Rote Rozen, weet u wie nog? Die was die andere knaller uit 1973, Überall lag der Welt. Dat was er een van de Freddy Breck.
1: De Evergreens, de hits die iedereen meezingt.
2: Johan de Graaf in de Gouden Oude Show.

wat onbekende nummer, of niet? Zoals deze van ABBA met Nina de Pretty Belinda. Wat leuk toch, of niet? Soms, ja. Zo af en toe hoor je van die gouden oude leuke hits. Dit is ook zo'n mooie. Hier is de Wietse.

uitstekende single of niets anders deze van Wietse met Where Have You Been. De Gouden Oude Show, tweede gedeelte. Het hele leuke van Don kwam ik ook tegen in het grote hitarchief. Ik dacht, ach, dat is toch een hele leuke plaat of niets anders. Stepping Out, I'm

mooie van Don met Tony Orlando. Tiger Ribbon Round. Die oh, was die andere. I'm stepping out. I'm gonna boogie tonight. Tijd voor de zeezenders van toen. Hier is een lieveling van Mi Amigo.

0: mi amigos Lively.
1: Het was een lieveling op Mi Amigo Internationaal, 26 februari van het jaar 1977. Ik heb het over Longto Ernie en de Shakers met Ballerina.

0: lieveling toen de tijd op meer Migo Internationaal met Longtune in de Shakers met Ballerina.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.

de ene hit nog groter dan de andere. Wat een geweldige plaat deze, niet zoals het mooie van de Cats hier in die gouden oude show. At Times Were When. Even wat kerkmuziek erbij. Dat is de herkenbare muziekje van Egbert Douwen, oftewel Robout van Veronica. Met die geweldige hit uit de jaren 60 met Kom uit de bedstee, mijn liefste.

0: is leuk om deze nog eens te beluisteren in de show, of niet? Met deze van Egbert Douwe. Met Kom, kom uit de wedstrijd, mijn liefste.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis. En
2: Johan de Graaf.

dat is het leuk of niet, zoals deze van Leo Unger met Run to the Sunshine. 1974, dames en heren, deze plaat. Knolt er even lekker in die gouden oude show. Hier is Wally Tars met It Ain't No Use.

0: klassiekers die je zo weer meezingt.
1: Want je kent ze allemaal.
0: En nooit weer vergeet.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: 1974.

was toch een hele mooie of niet zo deze van de Belgische formatie Octopus met I'm so in love with you. Wereldberoemd gemaakt inderdaad, toen de tijd door Radio Miamico Internationaal, de formatie Octopus. Ook wereldberoemd van de station call van Radio Caroline. Hier zijn de Fortunes.

Het blijft toch mooie tijdloze muziek, waar of niet? Deze van de Four Tunes. The Seasons in the Sun. Rainy Days Come Feeling Again was ook zo'n leuke plaat natuurlijk. Hè. Ja, die mooiste was uit 1964. Maar ja, ik ben niet geheel onpartijdig in dat soort dingen natuurlijk. Als een enorme fan van de zeezenders van toen was dat toch wel de mooiste van de Four Tunes. Maar goed, we draaien ook andere gezellige muziekjes, zoals deze uit 1966.

nog leuk of niet om zo tegen het einde van de show met Ferrari met Sweet Sweet Love. Terug weer naar de jaren 60. Kennen we deze nog? Hier is Mary Hopkin.

Dat was een hele leuke. Dat was alweer de laatste in de show. Eentje van Jack Dorsey en me en Bobby McGee. Het zit er weer op, de gouden oude show voor deze keer. Ik zeg dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beatty vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: En jawel, luisteraars, welkom bij RTV Noordoostpolder op deze vrijdagavond. Het is 9 uur en dan denkt u bij uzelf, wat is dat een bekend geluid wat u hoort? Nou, dat is wel heel toevallig, want het is Jannes die achter de microfoon zit. Ik ben op deze bijzondere avond uitgenodigd door Co Kwaak natuurlijk, die mijn grote toevertrouwen is. En u heeft voorzien van prachtige muziek op de avonden dat ik er niet bij kon zijn. Ja, wat daarvan de reden is, daar komen we misschien nog een keer op terug. Maar in ieder geval, u gaat in ieder geval luisteren naar een uur lang heerlijke muziek van Co Kwaak en Jannes. Met natuurlijk het blues wat op deze bijzondere vrijdagavond voor mij toch wel weer iets geeft, Co. Dat ik denk van, ik ben er weer. Fijn om te doen. Het geeft ook weer een klein beetje dat ik denk van, het is mijn boost om weer erbij te mogen zijn.
1: Nou kerel jongen, ik ben hartstikke blij dat je erbij bent. En ja, ik heb er eigenlijk lang op zitten wachten. En ik denk iedereen ook wel. En ja goed, we gaan er weer samen lekker tegenaan. Mooi programma van maken. En ja, ik zou zeggen, ja, kondig jij de eerste maar af.
0: Dat gaan we zeker doen zometeen. Maar ik wil eerst even bedanken voor het fantastische, het feit dat jij hebt mij mogen, vertegenwoordigen. Vorigen in de blues, terwijl je toch zo nu en dan dacht van nou, komt het wel goed. Dan belde je mij even op en dan ging me toch kijken of we er samen nog uit konden komen. Ja, en dan heb ik toch elke keer op vrijdagavond, en ik denk ook de luisteraars, genoten van jouw programma. En daar wil ik je wel voor danken.
1: Ja, natuurlijk joh. Okay. Altijd goed hè. Ja, zo ga je toch als maten met elkaar om.
0: Ja, inderdaad. Nee, de eerste die hierop is staan, dat is Lindsay Alexander. En dat komt van 1942 tot 2025 was het een Amerikaanse blues en de songwriter. Hij is ook zanger en gitarist. Hij was bijna 20 jaar lang een vaste waarde in de clubs. Want dat was natuurlijk al bekend met veel van die grote jongens. In de North Side van Chicago. Want daar speelde het zich allemaal af. Het speelde in de blues en de bluesmuzikanten van Buddy Guy, Easy Reed, Matty Slim en de grote man B.B. King aanwezig waren. Veel plezier bij het eerste nummer, Call My Wife.

0: is de echte ouderwetse blues. Hè? Want heb je, heb je het wel door? Het gaat weer over vrouwen die weer niet hun afspraken nakomen. En weer een boel gezeik. En dat die mannen dan de gitaar maar pakken. En gewoon lekker van ze afschreeuwen. Van het is mooi geweest, weet je wel.
1: Ja, ja, nou, ja, goed, zo gaat dat in die kringen. Hè?
0: Ja, je moet, ja, ja, je moet beginnen natuurlijk met de creditcard. Die moet je maar eens innemen. Dat lijkt me het allerbeste, denk ik.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan, ja, wij hebben hier ook zo'n winkelstraat. Nou, als de dames zich uit gaan leven, dan... hè?
0: Ja, okay. Ja. Hey, maar het was wel een heerlijk lekker nummer wat we hebben gehoord net. Het volgende wat we hebben, dat is AC Reed. En jij zegt het altijd zo prachtig mooi, dus ga dat ook maar even nu verkondigen. Want hij leefde van een bepaalde leeftijd tot... hij leeft niet meer, hè? Dat zie ik toch wel eens staan.
1: Nee, dat klopt. Hij leefde van 1926 tot 2004. En ja, hij heeft een album heeft hij gemaakt. En dat is in 1987 is dat geweest. I'm in the wrong business. Ja, dat kan gebeuren. En, ja, het is goed als je dat dan zelf maar door hebt. Maar goed, van het album, daar gaan we het nu van draaien. I can't go this way.

En jawel, luisteraars, dat was de AC Reed en I Can Go This Way. Dat bijzondere is in dit nummer dat hij ook nog samen met Lindsay Alexander, het nummer wat we hiervoor al een keer hoorden, daar heeft hij ook opnames mee gemaakt. Nou, dan gaan we nu naar eigenlijk onze eigen tijd. We kunnen haast wel zeggen, we zouden kunnen overgaan, schakelen naar het Schokker Festival, het Blues Festival van afgelopen zondag. Zondagmiddag, zondagavond. Bijzondere ervaring meegemaakt. En de band waar het om gaat is de Blue Train Band. Dat was de laatste band op het B-podium. Maar die verdient toch wel een extra voor mij een applausje. Want als laatste band is het altijd moeilijk om op gebokst te hebben tegen Sean Webster en Edwin Java. En dan ben je als laatste aan de beurt en dan moet je misschien het publiek te vermaken. En dat is goed gelukt. En waar is mij dat gelukt? Omdat ze nummers deden van Fleetwood Mac. En het geluid van Peter Green heel goed aanwezig was. En we hebben ervan kunnen genieten. En jullie gaan nu genieten van Feel Good, Peter Green en de Splinter Group.

0: zo. Of dat maar even mooi was.
1: Ik bedoel maar. En een heerlijk nummer zelfs. En je hoorde ook wel het geluid van Peter Green, hè? Heel duidelijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja, zeker weten. Zeker weten. En ja, goed. En ja, Fleetwood Mac, dat heeft mij altijd getrokken. Dat weet je. En zeker het oudere Fleetwood Mac. Dat vond ik echt wel geweldig, zeg maar. Goed, dan zijn we aangekomen bij Andy Fairweather en de Lowriders. En ja, dat gaan we iets draaien van het album Listen Here uit 2017. En I Will Be Your Baby Tonight.

0: Ja, wat een heerlijke juweeltjes. En Co, daar wil ik je echt voor bedanken. Want als ik die muzieklijstjes dan hoor vanaf al die vrijdagen, dat ik er misschien wel eventjes doorheen zat en ik hoorde dan jouw stem met die prachtige mooie nummers op volgorde, dan dacht ik van potverdorie, dat doen we toch maar mooi. En dat heb jij enorm mooi verwoord namens RTV Noordoostpolder. Ja, toch echt bedanken voor deze plek. Ja, zo bijna willen gaan snikken, ga ik ook niet helemaal doen. Wat we wel gaan doen, het volgende nummer draaien.
1: Ja, moet je zak doen.
0: Doe maar niet. We gaan naar B.B. King, de grootheid op het gebied van blues-gitaristen. Met grote gewerkt als onder andere Clapton, noem ze maar op, Johnny Winter. En dit is een duet samen met Bonnie Raitt. Twee fantastische gitaristen bij elkaar, die tegen elkaar met gitaar spelen. De ene zegt wat en de andere reageert. We gaan luisteren naar het album Juices Wild uit 1997. Een heerlijk duo. Geniet ervan. Baby, I love you.

Ja, prachtig nummer, ook om naar te luisteren. En ja, goed, B.B. King die heeft heel veel gasten heeft die, uitgenodigd om samen mee te spelen. Zijn we aangekomen bij Michael Burks. En het nummer wat we gaan draaien, dat is Empty Promises. En Michael Burks die heeft geleefd van 1957 tot 2012. En hij was een Amerikaans elektrische blues- en soul-gitarist. En zanger en songwriter. Goed, nogmaals, wat gaan we horen? Empty Promises.

0: Jawel, Michael Burks, lieve mensen. Ko, als ik dit nummer zo hoor, hè, dan denk ik, dat is ook een nummer op het hart geschreven voor Julian Sas. Je hoort eventjes die mooie stem dat tegen de blues, tegen de soul aan zit. En dan dat scheuren met die gitaar op het laatst wat Hendrix heeft. Dan denk je, dat is een mooie mengelmoes van elkaar.
1: Ja, dat klopt. En het is een tijdje geleden, een aantal uitzendingen terug, toen heb ik ook een nummer gedraaid. Dat leek hier heel erg veel op. Alleen ik kon toen even niet thuisbrengen welke artiest dat ook alweer was. Maar ja, goed.
0: En dat was deze man?
1: Nee, dat was niet deze man. Ik weet het zo niet meer.
0: Nee, maakt niet uit, maar dit was in ieder geval wel een heerlijke nummer om te horen. En dan hadden we ook nog Everybody Got Their Hand Out. I'll Smell Smoke. Hard Come Easy To Go. En dat kwam allemaal van het album Iron Man. Dus houdt u hem in de gaten. Als u denkt, ik kom die naam tegen. Ergens even downloaden. Gewoon heerlijk naar luisteren. En anders afstemmen. RTV Noord-Oostpolder. Bij Ko en Jannes. Op de vrijdagavond.

0: dat in de afgelopen tijd gedraaid. En één keer op verzoek, dat was iemand, ja, die vond het zo mooi. En die heeft toen aan mij gevraagd van, wil je het nummer N van Q65, wil je dat een keertje voor me draaien? En dat heb ik toen ook gedaan.
1: Heb je dus, ja, ja. Heb je lief gedaan, dat, ja, snap tuurlijk, ik wel. Zo ben je wel, ja. Oké, okay, volgende nummer voor jou.
0: Ja, oké, okay, dat is van de Jimi Hendrix Experience. En dat is A Little Ring. En dat komt van het album, moet ik even kijken, Excess Bold as Love uit 1967.

En jawel, luisteraar, dat had ik al door, want ik hoorde de resonantie van de gitaar. Ik denk, dit moet een live album zijn. En dat was het dus ook. Heerlijk, van Hendrix. Het volgende, wat we gaan doen, is van Michael van Merwijk. En het nummer wat we gaan doen, heet Bad Blues. Maar deze man is een Duitse bluesmuzikant en heeft daar veel bekendheid. In 2016 koos de jury en publiek hem bij de German Blues Awards als beste blueszanger en beste songwriter. Als gitarist in Duitsland. Het album De Bear uit 2020. Komt later in het programma nog een keer terug. Maar eerst gaan we luisteren naar Bad Blues.

Ja, luisteraars, ik had het er net even met Jannes over, want waar zijn wij bij aangekomen? Bij de groep Dem. Dem, ja, van het nummer Gloria onder andere. Ze hebben uiteraard nog wel veel en veel en veel meer gemaakt, maar hij vertelde mij, ja, die Van Morrison die wil altijd gewoon, en dat heeft hij dus ook. Hij heeft dus een gouden microfoon en er was er eigenlijk nog maar eentje die dat ook had, en dat is Lee Towers. Oké, goed, wat gaan wij draaien van Dem? Dat is Could You, Would You.

0: Ja, luisteraars, wisten jullie misschien wel al, want Kooi is natuurlijk al een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar ik ga het over een andere manier brengen. Namelijk die Mr. Ik vind die Morrison. Zoveel mensen hebben met hem gespeeld, muzikanten, die allemaal bij hem aanschoven om de muziek zo te maken zoals hij graag wou. Want het was een hele moeilijke man, Co. Het was echt een verschrikkelijk mens in de studio. Hij wou gewoon zijn sound horen en dan als iemand erg gewoon goed was, dan kon hij dat niet verdragen en dan moest hij dat beter, dan kon hij nog beter, weet je wel, zo. Dus zo hebben dus onder andere Peter Barnes en John Wilson en Ethan Henderson en Jim Armstrong, Jackie Mowley, Eric Mixon en Billy Harrison en vele anderen met zijn hits mogelijk gemaakt. En dan denk ik, ja, je doet het wel samen, Co. Je bent dus een band en niet alleen maar Mr. Van Morrison.
1: Nou, dat is waarschijnlijk denk ik dan ook wel een reden dat het goed is geweest dat hij later dus solo is gegaan. Ik had het inderdaad ook wel eens gehoord. Iemand heeft mij wel eens verteld dat hij wel eens een optreden had en dan stond er 2 uur voor gepland en dan midden in de nummer, dan stapte hij zo op, want de tijd was om. Het was geen makkelijk heerschap. Mij verteld.
0: Ik heb hem inderdaad mee mogen maken, ook op een concert. En dat hij zo zei van, het is klaar, het is over. Omdat hij niet vond dat het publiek genoeg applaudisseerde. Nou, wegwezen dan.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: En nooit meer een plaat van hem draaien.
1: Nee, daar zou je bijna niet doen. Maar ja, hij heeft toch wel mooie dingen gemaakt.
0: Klopt, inderdaad. Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Goed. Zijn wij aangekomen bij Gary Bell. En What My Mama Told Me. En Gary Bell, die Harrington, ja, die leefde van 1936 tot 2017. Dat was een Amerikaanse een bluesmuzikant. Op mondharmonica speelde die. En die was toch veel in gelegenheden in Chicago te vinden. En waarvan gaan we dat nummer draaien? Dat is van het nummer Herb. Help me even, Jans.
0: Dat staat de Herb Slinger.
1: Oké.
0: Uit 1988.
1: Komt-ie.

0: En jawel, luisteraars, er staat een klokje op nul hier voor mij. En dat betekent dat het eerste programma erop zit. Ik wil Co hartelijk danken voor die fantastische muzieklijst. Ik voor Co-presentatie, ja, dat ik denk voor mezelf, het was toch weer even thuiskomen hier in de studio. Op deze vrijdagavond luistert u naar RTV Noordoostpolder in het programma van de Blues van Co en Jannes. Heel veel plezier bij het volgende nummer. En dan zou ik zeggen, tot de volgende week maar weer.
1: Tot de volgende week.
2: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het Westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Salaris- en HR-platform YouForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.